0: Jobsk. Ik had ook dat ik de jongste tijd nu, ze hebben de magistijn, ze weet mooi niet, maar ze hebben nog een beetje stil. Ik weet het niet, ik weet het niet, ik weet het niet, ik weet het niet, ik weet het niet, ik weet het niet, ik weet het niet, ik weet het niet, ik weet het niet, ik weet het niet, ik weet het niet, ik weet het niet, ik weet het niet, ik weet het niet, ik weet het niet, ik weet het niet, ik weet het niet, ik weet het niet, percent mag ik zeggen dat ze moet gebaar. Ik heb een keer schoten, niet dat een subject dat ik heb jobs. Ik goed doe in Molly, ik heb een opleiding, dus had ik de muziek er zo mee gehad. Ik heb een keer een schoten, niet nog eens gespeur. Spump den nicht nur nicht, dass ich einen Happy Jobs. Hector Dachsel, wie ich die Jungskante tagen. Ich habe Hens geschoten, nicht nur die Geschwür, nicht hat einen nicht was habt, dass ich einen Happy Jobs. So ging ich schon schauen, wie ich mal direkt gebar dann sehe, die Tag nicht sich dann noch eher mal gut haben, mal jetzt.
1: Agni Bruce Lee George, August CPC North, ganz danach.

Ik heb het met de jongens gedaan. Ik heb het zo vol. Ik heb het nog niet gedaan. En dan heb ik het daar nog. Ik heb het niet gedaan. Sagen op zich is wit maar de gedeel schudel. En daar is het gebouwd stuur de schabbatsen de gedeel. Ten aske nog eens een smeg hoe wens gag. En dan aske maar die bij Kaylee, Shikapio, Jordana, Gunner, Genesis, Kunishes, Kuhn, Heo Maglili en Christopher Napash. Nu het abit ze magen ge Betsy Longchop, Charles Luda, Jamie Little, Heo Mag Steve, St. Pierre. Ge wist bij jou waar we chie dat je Goed want stukje bij ge EU de badgemond en smeg aan is schabbis op het einde zo schop dat is gaat. Ik mag niet Cheryl Patrick, ik schabbat u. Ik hoor wat ik me zwaar.